0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Thank you.
1: Nachtwacht, jouw gids door de stille uren.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkers is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkers speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten en wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn tientallen mensen om het leven gekomen. Daarna zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier zijn er veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden. Vermoedelijk omdat ze daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. Er heerst grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten omdat diverse vrachtschepen voeren via routes die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren er daardoor nauwelijks schepen door de zeestraat. De weinige vaartuigen die de doorsteek wel maakten, voerden nagenoeg allemaal onder de Iraanse vlag. En Harry Jekkes is gistermiddag benoemd tot ereburger van de gemeente Den Haag. Burgemeester Jan van Zanen overhandigde de cabaretier de Gouden Erepenning. Dit is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van de stad. De uitreiking vond plaats in de Koninklijke Schouwburg na afloop van de laatste voorstelling die Jekkes speelde. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Het is maandagavond. Je hebt er de hele week op moeten wachten. Tijd voor Slagerradio. Slagerradio. Je hoort de nieuwste slagers, de stoffige oude plaat en een overzicht van de top 5 uit de slagerparade. En hier is uw presentator. Jawel, hier is hij dan. Jan Bergman.
3: Goedendag, beste luisteraars en welkom hier bij Slagerradio. Het programma met de beste, de mooiste en de nieuwste slagers. Ook natuurlijk onze Duitsprachtige toehoren. Ook recht herstelig welkom hier bij mijn zender.
4: Ja, beste luisteraars. Mijn vakantie zit weer op. Dat betekent dus dat we volgen u moet. En met heel veel nieuwe slagers hier weer terug zijn bij uw eigen lokale radio. En wij beginnen de uitzending met Julia Lindhout's Blijven wens aan Seunsenis. Een warme persoonlijke en typisch Scandinavisch getinte popslager die draait op het vier van het moment. De single markeert haar terugkeer naar een muzikale pauze en luidt een nieuw persoonlijk hoofdstuk in haar carrière in. Het lied vertelt over die zeldzame, bijna magische momenten die het lied zelf zou willen vasthouden. Vrienden die samenkomen, gesprekken die steeds dieper worden, een avond die ongemerkt overgaat in de nacht. Het gevoel dat je niet wilt dat iets eindigt. Het is een ode aan het nu, aan het even blijven hangen wanneer alles precies goed voelt. Hier is zij, Julia Lindholm met Blijven wens aan Seunsenis.
5: U luistert naar het leukste radiostation van Nederland.

En dat was alle nieuwste geluidsdragen van Antikraan. Niet zo'n wieder. En daarvoor, beste luisteraars, ook de nieuwsuitgave van Alessa, La Bambola. En we gaan door met Safletted van Gabriele Massa. Een krachtige, emotionele popslagersingle die op 19 juni werd uitgebracht. Het nummer markeert een nieuwe volwassen fase naar muziek. Safletted draait om toxische liefde, innerlijke verscheurdheid en het pijnlijke proces van loslaten. Massa bezinkt de relatie die haar volledig heeft ramponeerd. En Safletted, woorden die door emotionele chaos en kwetsbaarheid scherp neerzetten. De boodschap is uiteindelijk hoopvol. De kracht vinden om jezelf terug te pakken en uit destructieve patronen te stappen. Hier is Gabriele Massa met Safletted.

Ja, beste luisteraars. En nou weer een nieuwe geluidsdrager van Elie Melinda met Dier zu begegnen. En daarvoor hoort u ook de nieuwe geluidsdrager van Daniel Zeeland met Jakkentasje. Deze week dus alleen maar nieuwe geluidsdrager, beste luisteraars. Dat betekent dus dat we doorgaan met weer een nieuwe. Jawel, dat houdt maar niet op. En dit keer gaan we door met Zovia en Feuerwerk van Anne-Marie Uilveld. Een moderne, emotionele, geladen popslagersingel die ook op 19 juni werd uitgebracht. Het nummer staat volledig in het teken van zelfvertrouwen, innerlijke kracht en het loslaten van negatieve stemmen. De song is een aanmoedigende hymne voor iedereen die worstelt met zelftwijfel, kritiek of de druk van de sociale media. Uilveld richt zich op het idee dat iedereen kan stralen, via een feuerwerk, als je durft te geloven in je eigen waarde. Ze benadrukt dat negatieve opmerkingen, online meningen en vergelijkingsdruk je niet mogen tegenhouden. Hier is Anne-Marie Uilveld met Zovia een feuerwerk.

0: Und das war alleinlich zusammen mit Tim Peters, Herz am Herz, Reloaded. Beste luisteraars, ook deze week hebben we weer een nieuwe top 5 overzegging voor u meegebracht uit de Duitse slager top 20 hitparade. Natuurlijk up-to-date van deze week.
1: Nummer 5.
0: Zij zijn deze week gezakt van de vierde naar de vijfde plaats. Nino D'Angelo samen met Marina Marco. Bella Italia e Amore.

0: 1 uit de Schlager Top 20.
1: Ook deze week nog steeds onverstaanbaar.

En dat was de allerlaatste uitgebrachte single van Linda Hessen met Kleinstad Casanova. En daarvoor Joshville met Vriendschap. Rodobas luisteraars met eerste laatste koers van Maria van Scania. Een moderne emotionele popslager dat ook op 19 juni verscheen. Het nummer treedt op dat ene onverwachte moment dat alles verandert. Wanneer uit een hechte vriendschap plotseling meer ontstaat. De song vertelt het verhaal van twee mensen die al heel lang bevriend zijn, maar door één enkele kus geconfronteerd worden met gevoelens die ze niet langer durven wegduwen. Een kus zijn die niet had moeten gebeuren, maar toch alles op zijn kop zet. De worsteling tussen verstand en gevoel. Het was maar één moment, toch? De spanning, onzekerheid en hoop die ontstaat wanneer vriendschap langzaam overgaat in liefde. Het nummer recht veel luisteraars, omdat dit soort situaties herkenbaar zijn. Eén ogenblik kan een hele relatie veranderen. Hier is een laatste koers van Maria van Scania.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
2: Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer zorgen maken over de stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. President Zelensky heeft een nieuwe politieke koers aangekondigd. Als onderdeel hiervan wordt ook zijn kabinet gewijzigd. Daarnaast wil Zelensky vaart maken met de opzet van een Europees systeem tegen ballistische raketten. En ook wil hij verdere stappen zetten richting het lidmaatschap van Oekraïne aan de Europese Unie. Bij een grote brand in een kroeg in Bangkok zijn 27 mensen om het leven gekomen. Daarnaast zijn meer dan 60 mensen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er lange rijen witte lijkzakken op de grond liggen. Volgens de premier van Thailand zijn veel van de slachtoffers achter in de uitgaansgelegenheid in de toiletten gevonden, vermoedelijk omdat zij daarheen zijn gevlucht om aan de vlammen te ontkomen. En er heerst nog altijd grote onduidelijkheid over de situatie in de straat van Hormuz na nieuwe confrontaties tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens de revolutionaire garde heeft Iran de strategische zeestraat afgesloten, omdat allerlei vrachtschepen via routes voeren die niet door het land waren goedgekeurd. Gisteren voeren daar nauwelijks schepen door de zeestraat en de weinige voertuigen die de doorsteek wel maakten voeren allemaal onder de Iraanse vlag. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ik wil nog niet naar huis van jou, krijg ik nooit genoeg. Ik wil nog niet naar huis voor de nacht, is het veel te vroeg. Ik wil nog niet naar huis van jou, krijg ik nooit genoeg. Ik wil nog niet naar huis voor de nacht, is het veel te vroeg.

dit zijn de headlines uit het nieuws. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Dan nog het weer, vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper.

0: 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. De huidige droogte begint inmiddels steeds meer te lijken op het extreem droge jaar 1976. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf stellen investeringen steeds vaker uit. Dat blijkt uit onderzoek. Ze wachten daarmee omdat ze zich onder meer grote zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheden en de veranderende wet en regelgeving. Vooral binnen de bouw, de horeca en de retail is er momenteel minder financiële ruimte beschikbaar om te investeren. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Het incident is gelukkig goed afgelopen. Niemand is gewond geraakt. De gemeente was er snel bij en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt onderzoek gedaan waarom de boom is omgevallen. Dan nog het weer. Vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft weer te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In het zuiden van het land wordt het opnieuw makkelijk 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer, daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het is deze week 5 jaar geleden dat duizenden mensen in Zuid-Limburg hals over kop hun huis moesten verlaten vanwege hevige overstromingen. Vooral Valkenburg werd destijds zwaar getroffen en de schade liep in de honderden miljoenen euro's. Bij heftig weer is de angst onder inwoners vaak nog altijd groot. Een van hen heeft intussen een stichting opgericht die plannen maakt om Valkenburg in de toekomst beter te beschermen tegen extreme regenval. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. De instanties die het water in ons land beheren waarschuwen in Nieuwsuur dat er mogelijk keuzes gemaakt moeten worden over de verdeling hiervan. Voor situaties met watertekorten bestaat een prioriteitenlijstje. Partijen die onderaan deze lijst staan, zoals scheepvaart en de landbouw, lopen het grootste risico om als eerste te worden afgesloten. In een bos dat ongeveer 60 kilometer ten zuiden van Parijs ligt, woedt een grote bosbrand. Er is intussen 800 hectare aan natuur in vlammen opgegaan. Wat neerkomt op een gebied van circa 17 keer de oppervlakte van het Amsterdamse Vondelpark. Frankrijk kampt op dit moment opnieuw met een hittegolf. Er zijn 370 brandweerlieden en 130 voertuigen ingezet om het vuur onder Parijs onder controle te krijgen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. Hij maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. Het weer nog vandaag overwegend zonnig in het grootste deel van het land. Het noorden heeft te maken met deels bewolkt weer. Daar wordt het amper 25 graden. In Zuid-Nederland is het opnieuw 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan.

0: now, here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom. Wat een heerlijk begin van een nieuwe aflevering van de Gouden Oude Show Starts the Night. Was er eentje van, ach natuurlijk, Elvis Presley, heerlijke muziek, of niet soms? Vandaag ook weer die muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80 hier vanuit Studio 2. En het allemaal met ondergetekende Johan de Graaf. Zulke dameskoortje heeft er weer zin in. Ze zingen weer vrolijk mee op de achtergrond met die mooie tune van Oasis. Laten we snel beginnen in de show. Starts the Night was er een van inderdaad Elvis Presley. De tweede plaat in de show, dat is er een van deze formatie. Van de Golden Earring, hier zijn ze in het programma De Gouden Oude Show. Hartelijk welkom met Please.

niet te hopen dat het een hint is, hè, naar de Graaf van Please Go. We zijn net begonnen aan het programma Please Go van die Golden Earring. De muziek lekker kriskras, doet elkaar heen door de jaren 60, 70 en 80.

niks te veel gezegd. Wat een mooie plaat of niet soms van de Bemley Brothers uit het jaar 1976. Uit de jaren 60, deze. Niet deze. Deze vond ik wel leuk om even te laten horen. Ik kwam hem tegen in dit archief. Ik dacht, ik doe me even heel snel ertussendoor. Maar ja, goed, dan verder met de muziek. Met deze van The Miracles.

Heerlijke plaats, of niet soms, The Track of My Tears. Dat was Rienke, inderdaad, van de Miracles. De gouden oude show vanuit Studio 2, ondergetekende Johan de Graaf. En als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom met de muziekjes van toen. Hier is Maxim Nightingale.

is toch heerlijk, al die lekkere disco-knalplaten achter elkaar door. The Best Disco in Town, dat was een opname van de formatie, de damesformatie, de Ritchie Family. Een andere formatie komt uit België, hier is Trinity. We gaan even bellen, met de ouderwetse telefoon.

zou zomaar kunnen bestaan, dit nummer. Het bestaat uit 8 cijfers, zit ik te bedenken net. En als we daar nou 06 voor zetten, dan zou het zomaar kunnen zijn dat we te spreken krijgen, de dames en heren van Trinity. Ja, niet allemaal meer, hè? Nee. Er is eentje ons ontvallen, heb ik mij laten

Ik ga waar de muziek mij nodig heeft. Nou, op dit moment hier in Studio 2. Opname van Jimmy James samen met de Vagabonds. Heerlijke disco knalplaat uit het jaar 1976. Nou, go where the music takes me. Zullen we een lekkere zomerse plaat doen? Van deze grote meneer uit Spanje, uit Madrid, hier is Julio.

is toch heerlijk, die heerlijke zomerse muziek. Daar word je vrolijk van en daar word je blij van. Un canto a Galicia. Dat was een opname van Julio Iglesias. We gaan zingen, dames en heren. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Kennen we deze nog? Uit het jaar 1900 en wat zal het zijn? 1975. Hier is Joe Harris.

0: aflevering. Rode Wijn, dat was een hele mooie van Joe Harris.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Dammetje Donna Summer, ook zoveel hits heeft zij gemaakt. Dit was ook een hele leuke, vind ik zelfs. Met haar in bij Yesterday.

0: toch niks te veel gezegd. Hè? Wat een leuke plaat, of niet soms? Hier in het eerste gedeelte van die gouden oude show met een lekkere disco-knalplaat. Wat een hits heeft deze dame gemaakt. En dat is echt ongelooflijk. Donna Summer heb ik het over. Met de plaat I Remember Yesterday.
1: Al je jeugdherinneringen. Gewoon vandaag. Gezellig uit je speakers.
2: Gouden ouwe.
3: Wauw.
1: Bij Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Lekker hoor.

Wat een heerlijke plaat of niet, soms van Alexander Curly met I'll Never Drink Again. Zo in het eerste gedeelte, het einde van het eerste gedeelte van de gouden oude show met The Everly Brothers.

Ja, tot ik jou lekker een zoen ga. Of niet, soms Dilla Kissjoet was er een keer van de heren. De twee heren van die Everly Brothers. Kennen we deze nog? Dat is alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte van het programma. Die bezoekie klang door die zomernacht. Vicky.

mooi of niet, soms alweer de laatste plaat in het eerste gedeelte van het programma van Vicky Leanders met die bezoek ik lang door die zomernacht. Waar is de tune? Oh, daar is de tune.

Ik was even bang dat de tune er vandoor was. Maar gelukkig, daar is die weer. Oasis met de Guitar Holiday, oftewel de tune van de radio Miami 272. Toen de tijd vanaf dat mooie zendschip, de MV Magdalena. Eerste gedeelte zit erop. Tot straks, tweede gedeelte van het programma.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Honderden brandweerlieden proberen een grote bosbrand te blussen in Fontainebleau, dat ligt ten zuidoosten van Parijs. Het vuur heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De Franse autoriteiten spreken van een brand met een uitzonderlijke omvang. Volgens de Franse krant Le Figaro brak de brand gisteren uit rond 4:50 langs de Route du Soleil, een belangrijke snelweg van Parijs naar Lyon. Na het uitbreken van het vuur is een deel van deze weg afgesloten en zijn er in een nabijgelegen dorp ongeveer 15 woningen geëvacueerd. Een auto is vannacht de winkel van een Esso-tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en het voertuig als het tankstation zwaar beschadigd raakte, is niemand gewond geraakt. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen en die was koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar zij bleef ongedeerd. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill, onder meer bekend van Jurassic Park, is onverwacht overleden. In 2022 werd bekend dat hij bloedkanker had. Neill werd daarvoor behandeld en deelde in april dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En op de Dam in Amsterdam zijn ze gisteren flink geschrokken toen er plotseling een grote boom omviel. Gelukkig is dit incident goed afgelopen, niemand is gewond geraakt. De gemeente was snel ter plaatse en had de boom binnen een half uur volledig versnipperd. Er wordt nog onderzocht waarom de boom precies is omgevallen. Het weer nog, vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon, alleen in het Waddengebied hangt nog wat bewolking en in het zuiden van het land trekken sluierwolken over. Op de Wadden worden 22 graden, in het midden van het land zo'n 25 graden, maar in het zuiden, in Limburg en het oosten van Brabant, kan het lokaal nog 30 tot 32 graden worden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show met Abba. Met Take a Ten Zombie. Heerlijke muziek ook hier in het tweede gedeelte van de show. Hartelijk welkom als je net bent ingeschakeld. Hier is Wings.

heerlijke tijdloze muziek. Daar is iedereen het wel over eens, dacht ik zo, met Mexico. En van de Les Humphries zingers. Het kan nog mooier, hoor. Het kan nog mooier. Hier zijn de darts.

0: Kan het programma even worden onderbroken?
1: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
0: Ja, vast de enige niet.
2: Ja, dat is wel inderdaad een abrupt einde van de darts. Ja, de koffie, ja. Ja, ja, dan wordt alles onderbroken met Tom Collins en Tineke. Dat was wel leuk, deze jingle. Hier is Gerard Joling.

nooit een hogere stem van deze man, hè? Of niet, soms de Love is in Your Race. Met inderdaad Gerard Joling. Dit is ook leuk, dit. Het lijkt wel op de Final Countdown, maar het is toch een van Modern Talking.

0: pakken de kansen met beide handen aan. Hè. Dat is een beetje het motto van deze plaat. Een lekkere disco knalplaat, een disco knaller. Ik had eigenlijk even die jingle moeten draaien van More Disco Radio Action. Maar ja, helemaal vergeten, Modern Talking was dit. Wel een andere jingle. Kan ook.
1: De mooiste muziek komt uit een hoesje. Want van echte singles en LP's, geniet je meer. Johan de Graaf, de Gouden Oude Show.
0: Na al dat disco geweld, tijd voor een rustpuntje in het programma. Hier is Stevie Wonder.

You Are The Sunshine Of My Life. Wat een hele mooie plaat, of niet soms, van Stevie Wonder. Ook zoveel gehad. Ook zoveel hits heeft deze man gehad, ja. Ja, ik verslik me er bijna in. Ja, dat kan ook niet. Koffie drinken en gelijk praten, hè. Dat gaat natuurlijk nooit goed, nee. Hier is Frankie Valli. Ja.

Frankie Valli, ja, die plaat is later heel veel keer uitgebracht door diverse andere artiesten. Of niet soms. Zullen we gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal? Nou, doen we gewoon. Hier is Tol Hansen.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een

achter de rhododendron moest ook zo'n leuke plaat hebben. Dit is toch ook goed, moet ik zeggen. De hoofdpijn, de reumatieke waterleiding, gasfabriek. Er was er een opname van Tol Hans hier in die gouden oude show. Wat een lekkere amazing plaat, of niet soms? Doen we even een rustpuntje. Een mooi koortje erbij op de achtergrond.

0: leuk plaatje die je bijna niet meer hoort overal, hè?
1: Nee.
0: Ragtime Piano Joe. Dat was een van Peter Straker. Dat was een leuke plaat en ik hoorde hem laatst in de Miami Co Top 50 bij Rob Hudson. Ja, ik dacht, dat is leuk, die ga ik ook een keertje doen. Net zoals deze hier is.

kijken of niet soms van Show Waddy Waddy met I Wonder Why. Van de mensen van Under the Moon of Love. Hè? Daar word je toch vrolijk van en daar word je toch blij van of niet soms. Hier zijn de Guys and Dolls ook uit 1977.

Masita of zoiets dergelijks. Ja, van de heren, twee dames, twee heren van de Garage in Dolls. Ja, en toen de tijd waren ze met z'n zes. Het is ook zo'n leuke plaat. Het is een plaat om lekker mee te neurien. Mr. Walkie Talkie.

Dat is een mooie, hè, uit de jaren 60. Dear Eloise, dat was een opname van de formatie De Hollies. Kennen we deze nog? We springen huppatee naar de jaren 80. Dat is geen enkel probleem hier in het programma Die Gouden Oude Show. Vanessa Paradise.

Vanessa Paradis was dit met Be My Baby. Over Vanessa gesproken, hoe zou het met haar zijn? Dit was toch wel een leuk plaatje. Onze eigen Vanessa met Cheerio.

heerlijk plaatje om te besluiten. Het is weer het eind van de Gouden Oude Show voor deze keer. Hartelijk welkom allemaal. Om langer te luisteren naar die Gouden Oude Show. Maar ja, nu langer luisteren kan niet. Want het is het einde van het programma. Ik zou zeggen dank allemaal voor het meeluisteren en het meezingen met alle hits van toen in het programma. Tot de volgende.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens de longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, een van de mooiste nummers van Dire Straits. Sultans of Swing. En op deze stralende maandagmiddag een hele goede middag voor iedereen die luistert. Of via Middagolf, DAB Plus of online. En ook voor Rien van der Velde, Tony Riemersma, Walter Strijkert, Freer de Vries en Dickie Denkers.

Ja, dat was de B-kant van Huilen is voor jou te laat. Adio, adio, adio. Natuurlijk ook geschreven door Pierre Cartner. En uiteraard Corrie en de Rekels. En Annelies bracht net de maandagmiddag lunch. Dankjewel, Annelies. Iedereen smakelijk eten.

95 or 6 to 4 Chicago. En dat draai ik speciaal voor Theo van Steenbergen. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, dankjewel Johnny Holiday. En wij feliciteren Radio Seabreeze met de terugkomst op de middengolf 1395. Veel sterkte daarmee. En wij zijn zelf sinds een week ook weer terug op de 747. Iedereen die van de middengolf houdt, goedemiddag.

Ja, dat singeltje heb ik ook gehad. Ik had een paar honderd singles, inmiddels liggen er 2000 op zolder. Maar goed, en dit was Manfred Mann met Sammy the Touch, Suburban Mr. James. Ik vond het altijd een leuke titel. En nu een nummer wat een beetje in strijd is met dit weer.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

oude voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Benny Nijman met Vrijgezel. En dat draaide ik speciaal voor Aukje Zuidema. En op zaterdag 5 september bestaat Radio Emmeloord 10 jaar. En dat houden we op de middag tussen 1 en 5 in buurthuis Espelevaart, Atlantische straat 18 in Emmeloord. Zaterdag 5 september.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Afgelopen nacht is een auto de winkel van een tankstation langs de A50 bij Heteren binnengereden. Hoewel de ravage groot is en zowel de auto als het tankstation zwaar beschadigd raakten, raakte niemand gewond. De pompshop was open tijdens het incident. Volgens Omroep Gelderland was er een klant binnen koffie aan het halen toen de auto naar binnen reed. Maar de klant bleef ongedeerd. Honderden brandweerlieden proberen een groot bosbrand te blussen in Fontainebleau, het zuidoosten van Parijs. Het vuur dat zich nog steeds uitbreidt, heeft al 800 hectare grond in de as gelegd. De A6, de drukke snelweg die beter bekend staat als de Autoroute du Soleil, is door de brand in beide richtingen afgesloten, tussen Soisy-sur-Ricole en Nemours. Het gaat om een traject van zo'n 20 kilometer. Ook vandaag heeft de brand veel verkeershinder tot gevolg. Bij Nederlandse artsen zijn dit jaar 24 meldingen binnengekomen van patiënten die gezondheidsproblemen kregen door vapen. Dat zijn er bijna net zoveel als in 2024 en 2025 samen, meldt onder andere de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. De jongste patiënt is 13. Volgens een longarts zijn de meldingen het topje van de ijsberg. Ze verwacht dat het aantal nog flink zal toenemen. En de Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwacht overleden. Neill maakte in 2022 bekend dat hij bloedkanker had, werd daarvoor behandeld en liet in april jongstleden weten dat hij kankervrij was verklaard. Het grootste succes boekte de acteur met zijn rol als Dr. Alan Grant in de filmserie Jurassic Park. Sam Neill werd 78 jaar. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Dit was het eerste nummer wat ik ooit hoorde van de Rolling Stones, Come On. En waar hoorde ik dat voor het eerst? Uiteraard in de nachtuitzendingen van Radio Luxemburg. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Ik zei in het eerste uur dat ik Sultans of Swing het mooiste nummer vond of vind van de Dire Straits. Maar dat is niet zo. Dat is dit nummer. Ticket to Heaven. Ja, er zijn geen goede werken. Het is slechts genade. Goedemiddag, Jan Oosterveen, Aukje Zuidema, Gert Meppelink, Henry Timmerman en Peter Nijdam.

Ja, een van de eerste treiten schrijven van de Nederlandstalige uitzending van de Radio Noordzee. Ja, april, mei 71. Ben Kramer met de clown. En later zong hij Veronica voor Veronica.

0: Ja, op een stralende maandagmiddagzon, triest liedje van de Manhattans, Kiss and Say Goodbye. En toen kwam Ray Charles en toen was alles weer goed.
1: Together again.

Ja, dat geeft altijd weer een zomers gevoel. Rod Stewart met Sailing. En elke keer op het halve uur draai ik een instrumentaal nummer. En soms weet ik helemaal niet wat ik moet draaien. Als u denkt, ik heb wel suggesties, stuur er maar een lijstje op met instrumentale nummers naar studio@radioemmeloord.nl. En nu om 2:30 heb ik dit nummer gekozen.

Freddy Breck, die zonde geht auf. Ja, en hier heb ik Talk Talk. Ik vind het wel een mooie naam voor een groep, Talk Talk. Mensen noemen zich soms Paul, maar dit is Talk Talk. En het is wel een schande, such a shame.

Ja, de Scorpions met Hello Josephine. Het waren volgens mij, was dat een Nederlandse groep. Maar er was ook een groep in Amerika die heette ook de Scorpions. En in 1986 hoorde ik op Hilversum 3 een nummer van het Klein Orkest Over de Muur. Ik vond het een prachtig nummer. En nu is Harry Jekkers is gestopt en nu is hij ereburger van Den Haag. En hier is nog Over de Muur.

Ja, ons aller Anita Meijer, Blame It On Love. En dit was het dan weer voor deze maandagmiddag. Ik dank u voor het luisteren. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens u nog een hele prettige dag. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Markkensoer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen stapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamprabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamprabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttrekker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: More hits, more memories. More songs.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Raad van State heeft grote bezwaren tegen het intrekken van de omstreden spreidingswet. Gaat niet akkoord met een voorstel daartoe van JA21, BBB, FVD, Keizer en Groep Marcus Ouwer. Het is volgens de Raad geen goed idee om zo kort na de invoering alweer te pleiten voor het intrekken ervan. Het voortdurend ter discussie stellen van de wet is mede met het oog op de uitvoering ongewenst, aldus de Raad. Volkswagen schrapt mogelijk nog eens 50.000 banen om de kosten te drukken en concurrerend te blijven. Dat heeft de topman van de Duitse autofabrikant aan het personeel laten weten. Hij bevestigt daarmee voor het eerst dat Volkswagen overweegt tot wel 100.000 arbeidsplaatsen te schrappen. Dat heeft te maken met dalende winsten door miljarden aan invoerheffingen, hevige concurrentie in China en de noodzaak om het Duitse productienetwerk efficiënter te maken. De Marokkaanse journalist Ali Lamprabet is gisteren op het vliegveld van Tanger gearresteerd. Hij staat bekend als een fel criticus van de Marokkaanse staat en werd aangehouden op verdenking van het verspreiden van valse informatie. Lamprabet maakte de afgelopen 20 jaar naam als een van de weinige onafhankelijke journalisten in Marokko. Hij schreef over de monarchie, corruptie en andere maatschappelijk en politiek gevoelige onderwerpen. En shorttrekker Sven Roes is terug in Nederland en verkeert in goede gezondheid, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familieleden bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Metronomie. Oftewel een huwelijk. Daar ging het liedje over wat Gilbert O'Sullivan zojuist zong hier bij het programma Music Memories hier op Radio Emmeloord. Zo vrienden, weer een uurtje klaarstaan voor je. Waar onder andere de groep Sailor in zit, Bob Seger, Casey and the Sunshine Band. Even een paar groepjes die zo al in de playlist klaarstaan. En we hebben nog wat zwart vinyl voor je klaarstaan. De volgende groep die we gaan draaien, die komt uit Noorwegen. Vele hits gehad. En wij gaan vandaag het nummer Tachi draaien. Een beetje tempoplaatje op zijn, ja, op een leuke manier, zal ik maar zeggen. Ze hebben diverse jaren bestaan. 2010 en dan weer 2015. Volgens de laatste gegevens zijn ze nu weer actief, de heren. Dus je kunt ze nog ergens in de wereld aanschouwen.

diep uit de archieven hier opgedoken bij Radio Emmeloord. Dave Barry en I'm Gonna Take You There. Nou, ik neem je alleen maar mee in het muzieklandschap waarbij wij de jaren 50 soms ook nog wel eens ertussenuit pikken tot en met de 90s. In het programma Music Memories.

Beatles hadden al een vooruitziend blik dat ze erg populair zouden worden. Everybody's trying to be my baby, als uit hun beginperiode. Maar ze kregen wel gelijk, hè, de heren. Want jongen, wat een hoop, zoals wij dat dan noemden. Van die, hoe zal ik dat zeggen? Geen groepjes, hè, dat kun je niet zeggen. Nee, dat was van de latere tijd. Maar wel van die bakvissen die stonden te gillen als de Beatles optraden. Dat is ook een van de redenen geweest dat ze gezegd hebben, we stoppen met live optreden. Deze band was ook erg populair in de jaren 70. Bij de dames vooral. Julio Iglesias en een van zijn grote hits, Crazy.

0: 50 Ways to Leave Your Lover. Paul Simon was dat. En hier in de studio kwam natuurlijk meteen weer over dat film en het boek The 50 Shades of Grey. Nee, ik denk niet dat dat enige invloed heeft gehad met betrekking het liedje van Paul Simon, wat we zojuist draaien, dat dat los van elkaar staat.
1: Ja. Vanuit het hart van de Noordoostpolder, dit is Radio Emmeloord.
0: Weer eens even terug naar de jaren 60.
2: Ja, zeker.
3: De oude klok van radio straalt af van ons antennes bij deze flashback.
0: Met die grote hit van de Small Faces. Moeilijke tekst hoor. Sha-la-la-la. Daar gaat het allemaal over, ja.

0: Alarm schijf was vandaag van Neil Young. Only Love Can Break Your Heart. Hier bij Radio Emmeloord, want daar heb je op afgestemd. Dat vinden we hartstikke leuk dat je dat gedaan hebt.
1: Mark Bodegraven.
0: En nu, ja, ook weer een vooruitziende blik van de heren van Sailor over het verkeer. Traffic Jam.

Zeeuwse babbelaars, daar houden ze ook van. We hebben het over de formatie Bluff en die hit van de zaterdag. Ik kan me nog herinneren dat ik een van mijn schoolagenda's kocht. Dat is dus best lang geleden. En daar stond nog lesroosters in voor zaterdag. Nee, ik heb niet meer les gehad op zaterdag. Maar de generatie voor mij wel. Die hebben ook nog op school gezeten op zaterdag. En nu praten ze alweer over om lestijden te verkorten. We draaien meestal aan het einde van het programma een instrumentaaltje. Dat is bijna in Radioland gewoonlijk. Waardoor eigenlijk de groepen die liedjes maken eigenlijk tekort komen. Dat zetten we nu even recht met een liedje van de Shadows. En dat is getiteld.

Seeger, Against the Wind, samen met zijn band, de Silver Bullet Band, zo heette die groep. En het opvallendste is dat deze plaat altijd, altijd, heeft heel lang in de top 2000 gestaan hier in Nederland. Maar het heeft nooit de hitparade bereikt. En dat noemen wij dan in Radioland een radioplaat. Dus een plaat die heeft zoiets van, oké, jullie kopen mij niet, maar de radiomakers die vinden het wel de moeite waard om het plaatje te draaien. En dan wordt hij toch alsnog opgepikt, maar geen verkoopcijfers natuurlijk. Ja, ik kijk even naar de klok, vrienden, en ik heb te veel muziek uitgezet. Ja, dom, hè? Ik gil er even overheen. Muziek van de Stylistics hoor je. And I can't give you anything but my love. Ach, goede liefde is heerlijk.

muziek van The Birds. En hun singeltje My Back Pages. Vrienden, als je in contact wil komen met Radio Emmeloord. Dat je zegt van nou, ik wil wel wat aanvragen. Of ik heb een opmerking of een aanmerking. Geheel allemaal welkom. Doe dat even via de website. Dat is het meest eenvoudig. Staat ook een telefoonnummer. En staat er ook meer informatie over het station natuurlijk. En ja, daar staan ook de programma's die we allemaal hebben hier bij Radio Emmeloord. Er zijn alle dagen gepresenteerde programma's. Dus vanaf 's morgens tot dan 's avonds kun je genieten van Radio Emmeloord. En dat is van radioemmeloord.nl. Dat is waar onze website op het internet vertoeft. Niet zo moeilijk om dat tol te houden, denk ik wel zo. Al eerder gezegd, richting het einde van het programma, althans van dit uur, met deze prachtige klassieker, gaan we verder. Mitcher, If I Was.

0: Future draaien we. En zijn hit If I Was. Hij heeft ooit ook gezongen in de band Slick. En hij heeft een autobiografie uitgebracht. En mag jij raden hoe dat boek heet? Nou, If I Was. Vrienden, de laatste van dit uur is een hele mooie ballad. Een beetje een vergeten hit ook. Tussen Casey, de zanger van Casey and the Sunshine Band, en de dame Terry Desario. En Yes, I'm Ready.
1: Dit is Radio Emmeloord.
2: Where the music

0: Het is 4:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De grote brand die nog woedt bij Parijs is vermoedelijk op twee plaatsen aangestoken. De minister van Binnenlandse Zaken, die het rampgebied vanmorgen bezocht, zegt daartoe aanwijzingen te hebben. Binnen een straal van een kilometer vond de brand weer nog 10 brandhaarden. In verband met de brand is de A6, de Route du Soleil van Parijs naar het zuiden van Frankrijk, in beide richtingen dicht. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 18 maanden cel. Het OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. Toch besloot de FIFA hem niet op de lijst van videoscheidsrechters voor het WK te zetten. Doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Dieperink werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is terug in Nederland. Hij verkeert in goede gezondheid, meldt de schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist overgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna er contact kwam met zijn familie. Roes en zijn familie bedanken iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt op de meeste plaatsen de zon. Op de Waddeneilanden en aan de noordkust wordt het maximaal 22 graden. Elders varieert de temperatuur van 25 in het midden van het land tot 30, lokaal 32 graden in het zuiden. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Come on.

Het was een bijzonder groepje, Scaffold, want daar openden wij het programma mee. Ze hadden de hits in de jaren 60 en dit kwam uit het jaar 1967. Thank you very much. Ze hadden komische plaatjes hoor, want de ander was ook weer Lily the Pink. Die hebben we ook al eens een keer gedraaid in het programma Music Memories. Fijn dat je er weer bij bent hier via de AM747, DAB Plus of streaming audio. Dat zijn allemaal de mogelijkheden om Radio Emmeloord natuurlijk te beluisteren. Mocht je op vakantie zijn, mocht je in het buitenland zijn, of mocht je gewoon in Nederland zijn. We zijn overal te beluisteren, dus dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk. En kennen we deze mooie romantische plaat nog. Formatie LTD. En Shine On. Verderop in het programma weer een oude alarmschijf.

Deze formatie heeft heel veel hits gehad in de jaren 60. Davy, Dozy, Bikkie, Bikkie en Tits. En dit was een van de vele Save Me. Ik heb hier zo'n hoesje voor me. En leuk om te zien dat in die tijd dat ze al creatief waren. Verschillende broekspijpen hadden ze als outfit uitgekozen.

Fragile Clé. Dat was een liedje van Gérard de Normand. Het leuke wapenfeit van deze zanger is dat hij in Nederland 2 hits heeft gescoord. Deze uit 1977. En in 1976 La Ballade de Jean Giraud. En alle twee de plaatjes bereikten de tweede positie. En ze stonden alle twee 10 weken in de Nederlandse top 40. Dat is wel heel erg apart als je dat zo helemaal gelijkwaardig voor elkaar krijgt in de hitparade. Straks de oude alarmschijf vinden. Maar nu eerst een plaatje. Ja, die is door Los Incas ook opgenomen. Maar volgens mij was dit het origineel. Althans, daar ga ik een klein beetje van uit. En als het anders is, dan hoor ik dat graag van je. Simon & Garfunkel. Een hele mooie uitvoering met die panfluit. De El Condor Pasa.

Stop the Dance. Brian Ferry was dat nog. Volgens mij niet meer met zijn formatie, nee. Gewoon als solo-artiest zo meteen dus de oude alarm schrijven. Ik moet hier eerlijk bekennen, ik heb hem nog niet uitgezocht. Nee, zometeen even overleggen met de directeur-eigenaar Dick Offriga. We blijven in de 70's, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. We gaan met z'n allen even lekker naar het strand toe. You know you're too young to break.

0: Nothing but a Hound Dog. Dat was Elvis Presley, vrienden, uit het diepe, diepe archief hier van Radio Emmeloord. En ik had het net al even over directeur-eigenaar Dick Overinga. Tot we even overleg hebben gehad. Wat zullen wij gaan draaien als alarmschijf? Nou, daar hebben wij een verraste track voor gevonden.
1: Ja.
0: Vergeet hitte, vrienden, eigenlijk wel. Robert Long. Unit Gloria had hij verlaten en ging solo. En dit was zijn alarmschijf in 1973. Let us try.

Ja. Ja, oh Rosie. Daar zong je over. Henk Wijngaard. Nee, Henk, dankjewel. Nee, dat was lang genoeg. Zo. Werd Nederlandstalig ook dat wij hier bij Radio Emmeloord. Maar nu even wat dansbare muziek. Get Down Tonight. Casey and the Sunshine Band.

Experimenteel werd het altijd al genoemd, die periode van de Beatles. Ze grepen naar wat andere materialen, stuff. Marihuana, dat soort dingetjes. Geestverruimend werd dat genoemd. En zodoende produceerden ze wat bijzondere tracks, waarvan dit ene was Come Together. De stem van John Lennon natuurlijk. En nu even weer terug in de geschiedenis. Buddy Holly, die kennen we nog wel, denk ik althans. Zijn de artiest zijnde die vroeg is overleden op jonge leeftijd. Mike Berry deed een tribute. En dat werd een hit, vrienden, in de

Buddy Holly. Buddy Holly was killed in a plane crash.

Fleetwood Mac natuurlijk. Ja, met die hele mooie stem van Christine McVie. Die zong dat altijd zo fantastisch in. Die heeft heel wat hitjes voor de formatie geschreven. Een beetje vergeten zangeres. Helaas ons ook alweer ontvallen, vrienden. We gaan richting het einde van het programma.

was even spannend of hij het zou volhouden. Reparetta en de Dells. Ja, kom van het zwarte vinyl af. Maar ja, het plaatje heeft toch wat geleden zo door de jaren heen. Vroege jaren 60 was dit redelijk populair. Volgens mij is dit zo'n beetje de voorlaatste. Nee, de laatste vocale van dit uur. Vergeet hit van de formatie Tiffany. Ja, last day saved my life. Maar dit was ook een hitje van ze. The Presidential Sheets. Dat allemaal hier op jouw radiostation Radio Emmeloord vanuit de Noordoostpolder.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Jawad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. OM had levenslang geëist. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consument en Markt onderzoekt de maatregelen van de Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De AMC werkt hierin samen met de Rijksdigitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering is overleden. Hij zou als videoscheidsrechter op het WK worden ingezet, maar dat ging niet door nadat hij in april in een hotel in Londen was aangehouden na een melding van vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat werd niet bewezen. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Rob Diepering werd 38 jaar. En shorttracker Sven Roes is in goede gezondheid terug in Nederland, meldt schaatsbond KNSB. 2 weken geleden werd hij door collega's als vermist opgegeven. Een paar dagen later werd zijn auto op Schiphol gevonden, waarna de contact kwam met zijn familie. Roes bedankt iedereen voor hun steun, aandacht en betrokkenheid. Op Instagram heeft hij een lange verklaring gegeven. En dan nog het weer. Vanavond is het over het algemeen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft overal droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden tot nog 25, 27 graden in het oosten en zuidoosten, bij een matige, aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De gouden klassiekers uit de hitparades van jaren geleden. Dit is Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.

0: zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestand.
4: And now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, hier is Ben Berger. Welkom bij een hele nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met de heerlijke muziekjes van toen, uit die jaren 60, 70, 80, uit de vervlogen jaren van de popmuziek, roep ik altijd al maar. En daarachteraan toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Heerlijke muziek vandaag. Uit die mooie jaren, de jaren 60, 70 en 80. Verderop in de show aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een treitenschijf of een sureshot. Een hit maken of een lieveling. We weten het nog niet, we weten het nog niet. Daar gaan we straks eens eventjes naar kijken welke plaat dat gaat worden. The Day I Met Marie, dat was de eerste plaat in de show van Cliff Richard. En dan gaan we snel verder met de muziek. De heerlijke muziek van toen, zoals deze. Hier zijn de Beatles.

tijdloze muziek in programma 8. Natuurlijk een van de Beatles hier met Hello, Goodbye muziek. Doen we nog eentje uit de jaren 60, zoals deze. Hier is Davy Jones met You Go Your Way.

wel een apart plaatje of niet, soms van Dave Jones met Yuko, Yuko Yahweh. David D. Dozy, Biggie, Mick en Titsy hier in de Gouden Oude Show met Don Juan.

0: Dat is een heerlijke plaat, of niet? Soms deze van David D, Dozy, Mickey en Tits. Ja, ik moet het goed zeggen, met Don Juan.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Ja, zo'n lange tekst, hè, dan moet altijd goed over nadenken. David D, Dozy, Mickey, Mickey en Tits, in één keer goed met Don Juan. Zo, heb ik het helemaal goed gedaan. Tijd voor een heerlijke disco knalplaat uit het jaar 1978. Ik heb het natuurlijk over Ella Labionda.

Eentje voor jou en ja, eentje voor mij. Hoogste tijd, dames en heren, voor een iets van de zeezenders van toen. Hier is een Veronica alarmschijf.

0: Hier komt Veronica's alarmschijf.
1: September 1973 bij Veronica, de alarmschijf van Beckett met Maribaya.

de tijd een alarm schrijven op Radio Veronica. 22 september van het jaar 1973. De tijdloze muziek, of niet soms, van de formatie The Cats met Maribaya. Kriskras door elkaar heen, hè, dat is het motto van de Gouden Ouwe Show. Met zijn heerlijke muziekjes van toen, 1976.

is de formatie die ook bekend is geworden door Moonlight Feels Right, of niet? Soms deze 1976 heb ik het over met Starbuck en I Got To Know. Als je net bent ingeschakeld, hartelijk welkom. Dit is de Gouden Oude Show. En als je denkt, wat een heerlijke muziek is, dat klopt, dat klopt. Dat is de muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Hier is Husky.

mooie muziek uit Duitsland. Ja, eentje van Marianne Rosenberg. Unter Liberter. Dacht, dametje van Ich bin wie du, heb je. 1969, hier is Andy Kim.

Vind het een heerlijke plaat of moet ik mijzelf ongelijk geven? Nee, volgens mij heb ik wel het recht om te spreken. Moet ik zeggen met Baby I Love You van Andy Kim. Kennen we deze nog? Hier is de Rooks Family.

0: zat een storingje. Ik denk, ja, zo oud is de plaat. Het kan wel eens gebeuren. Dat het niet helemaal mooi overkomt. Hè. Even kijken wat er aan de hand met het naaldje. Misschien moet ik een nieuw naaldje onder de pick-up doen. Het is oud en het blijft oud, maar het klinkt nog steeds wel mooi of niet? Zoals deze van Hoek's Family met Get Yourself a Ticket.
1: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis en...
2: En Johan de Graaf.

Het blijft toch een prachtige plaat, of niet? Soms deze van The Outsiders met The Summer Is Here. De muziek van toen, de heerlijke muziek die we allemaal nog wel herkennen en mee kunnen zingen, zoals deze van Neil Diamond, Let Me Take You In.

geweldig of niet? Soms deze van Neil Diamond met Let Me Take Me In Your Arms Again. Dit is het dametje van Why Tell Me Why in The Alternative Way. Hier is Anita Meijer.

0: de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Hey Johan, hang jij de discobol op? Het is discotijd.

is nog een eerlijke plaat om mee te zingen of niet. Soms, daar is ook de gouden oude show voor van met Joe Dolan met You're Such a Good Looking Woman. De bekende tune klinkt weer, dat betekent het einde van het eerste gedeelte van de show. Tot strakjes in het tweede gedeelte.

0: 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met de EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. Yaouad W., een jeugdvriend van Ridouan Taghi, is veroordeeld tot 13 jaar en 8 maanden cel. Hij krijgt de straf voor zijn rol bij een liquidatie in Steenbergen en een moord in Amersfoort in 2014. Daar werd een 22-jarige man doodgeschoten. W. deed voorverkenningen op de dagen voorafgaand aan de moord. Ook bij de liquidatie van een 68-jarige man in Steenbergen observeerde hij volgens de rechtbank het slachtoffer. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt de maatregelen van Odido om de persoonsgegevens van klanten te beschermen. De autoriteit werkt hierin samen met de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur en de autoriteit Persoonsgegevens. Onderzocht wordt of de beveiliging van de systemen bij Odido aan de eisen voldeed. Aanleiding is het datalek bij Odido, waarbij data van meer dan 6 miljoen klanten op straat kwamen te liggen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen. Of niet soms deze van Tom Jones met Help Yourself. We gaan naar de Magdalena, ja niet het zendschip van meer. Nico mee, de titel van de George Baker Selection met Oh, de Magdalena.

blijft toch een mooie van de Magdalena. Dan denken we natuurlijk nog steeds aan dat mooie schip. De Witte Parel van de Noordzee, die werd daar toen een tijd genoemd. De Joyce Baker Selection hier in de show. Met de Magdalena. De scheepsbel klinkt, dat betekent de Rapid Delta en de Delrons. Ach, wat een mooie plaat met de Captain of Your Ship.

dat blijft toch een eerlijke disco knoplaat of niet? Zoals deze van Tavares. Van The Heaven Must Be Missing an Angel. Die was die andere dit. Oftewel, Who Done It? Tijd voor een rustpuntje in de show. Mighty Sparrow en Brian.

Tot de laatste groef gedraaid. Only a Fool, Mighty Sparrow en Brian Lee op de Franse Tour, dames en heren. Deze van Gilbert Bicot, L'Importance et la Rose. Hoe vond u mij Frans?

0: Dat is toch een hele mooie, of niet? Soms deze van Zielbergen, Bikkel, Lampertal, Cella Roze. Ja, daar moet je op oefenen en daar moet je op oefenen.
1: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show hoor je de nostalgische hits van toen op de radio van nu.
2: Hey, ken je deze nog?

Het blijft toch een geweldige plaat. Het blijft een geweldige plaat, moet ik zeggen. Zeker van Jack Jersey, de man uit Nederland met Papa. Papa was a poor man. Tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Hè? En als je naar beneden geschakeld, hartelijk welkom met de muziekjes van toen. Zoals deze, de formatie Steeders Wheel in de Gouden Oude Show. Studio 2, Johan de Graaf en natuurlijk Star.

blijft een mooie plaat of niet, zoals deze van Steelers Wheel met Star. Kennen we deze nog? Ook uit de jaren 60, 1968, 69, zo hoor. Rond die tijd zat dat. Ik moet even nakijken op het singeltje. Maar ja, dat is moeilijk te bekijken als het singeltje ronddraait hier van die pick-up. Oliver met Good Morning Starshine.

0: song.
1: Heerlijke plaat vind ik zelf persoonlijk, maar ja, goed, daar gaat het niet om. Het gaat om dat de muziekjes mooi zijn in het programma. Zoals Good Morning Sunshine van Oliver. Kennen we deze nog? Ik denk het waarschijnlijk niet. Dat is de man van The Tie, Yellow Ribbon, Round the Old Oak Tree en Knock Three Times. Ik heb het over Tony Orlando en Don. Stepping out, I'm gonna book.

0: is toch een leuk plaatje en niks te veel over gezegd. Tony Orlando met Dawn. I'm going out, I'm going boogie tonight, ja. Tie Yellow Ribbon, hè. En CS Anybody Seen My Sweet Gypsy Rose, dat waren de grootste hits in Nederland. Dit heeft niet veel gedaan. Ja, dat was jammer, helaas.
1: Johan de Graaf. Met

25. Dit was het Hooray, Hooray voor Hollywood. Daar is de man, hè. We zitten erop te wachten. Hier is Wietse met Where Have You Been?

keeps happening. Dus ringen een wietse, dames en heren, in de show met Where Have You Been? Deze formatie heeft toch ontzettend veel hits. Nou, ontzettend, zou Harry Nacks zeggen. Nee, het is echt ontzettend veel hits. Ontzettend veel hits heeft deze formatie gehad, of niet? Soms met Please Don't Go. De grootste. That's the way I like it. I'm your boogeyman, enzovoort, enzovoort. We kunnen nog wel een tijdje doorgaan. We gaan terug naar het jaar 1979 weer. Ik heb het over Casey and the Sunshine Band. Come to my island.

0: De Pevoens hier op uw radio. Internetradio, oftewel de DAB+, zijn we ook te ontvangen met de Gouden Oude Show. De Pevoens waren dit met Michael Tanner.
1: Muziek vindt u hier, Radio Noordzee.
2: Radio.
0: Te schrijven op Noordzee Internationaal 17 maart 1973. Hier is Gilbert O'Sullivan.

0: toen de tijd een trein te schrijven op Radio Noordzee Internationaal uit het jaar 1973. Get Down van Gilbert O'Sullivan.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Laten we eens een disco knolplaat doen. Nou, deze dame heeft ook veel hits gemaakt. Dat kan ik wel weer ontzettend roepen, maar het is echt zo. Dametje Donna Summer hier in de show. Met I Remember Yesterday.

Het is een heerlijke disco. Knalplaat is alweer de ene laatste plaat, was dit in het programma. Met I Remember Yesterday, de dames uit Spanje. De Gucci Koes, hier is

Dat was er eentje van de bak met de Gucci Koe, terwijl de apparatuur volgens mij op ontploffen staat. Even kijken wat er aan de hand is met de linker draaitafel. Misschien de hoogste tijd om hem te gaan vervangen, denk ik dan zomaar. Goed, de Gouden Ouwe Show zit erop voor deze keer. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot de volgende keer.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden na cyberaanvallen, waaronder het hacken van particuliere camera's langs routes voor militair transport. Minister Tom Berendsen maakte dit bekend voorafgaand aan een overleg met EU-ministers in Brussel. Ook Frankrijk en Duitsland riepen de Russische ambassadeur op vanwege verdenkingen van spionage en sabotage. Bij de brand in de drukke bar in Bangkok zijn minstens 28 mensen omgekomen. Nog 25 slachtoffers verkeren in kritieke toestand. 32 gewonden hebben inmiddels het ziekenhuis verlaten. De brand ontstond kort voor middernacht. Onderzoekers bekijken onder meer een stroomschakelaar en mogelijk brandbare plafondversiering als oorzaak van de snelle vuurverspreiding. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: The Swinging 60s with Paul Peters.

0: Het is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. Rond het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een veiligheidsrisicogebied met preventief fouilleren, extra camera's en extra beveiliging. Ook opent dagopvang voor asielzoekers en registratie in een kantoorgebouw. Door de maatregelen hervatte het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun werkzaamheden nadat zij wegens onveiligheid waren vertrokken. De Verenigde Staten starten een campagne tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Dat bevestigt minister Marco Rubio. Washington noemt het hof een bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit en wil voorkomen dat Amerikanen worden vervolgd. Volgens ANP overweegt de regering Trump extra maatregelen tegen strafhofmedewerkers en landen die het hof steunen. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind. En langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
3: En die gaat vandaag weer met je op ontdekkingstocht naar nieuwe muziek, zonder de geschiedenis links te laten liggen. Om te beginnen met de Gibson Brothers.

En dat zongen de Gibson Brothers, ik zei het al. En dat is van een album In The Ground uit 2017. En daaraan doen mee Lee en Eric Gibson, dat zijn twee broers. En dan Mike Barber, Clayton Campbell, Jesse Brock en Rob Ikes. Die doet op Resophonic Guitar, oftewel een dobro. En deze song die gaat over de tradities die worden doorgegeven van ouders op kinderen. En ze zetten in deze song ook hun vader op een voetstuk. Maar ze worden ouders, ze worden tieners en ze worden zelfstandig. En ze zoeken de highway op, oftewel het brede leven. En het geloof, dat is er wel, maar er is geen sprake van een relatie. En daar zingen ze deze prachtige gespeelde en gezongen song over. Door Eric Gibson zelf geschreven. En dan komt er in 2023 een album uit, ook weer van de Gibson Brothers, Darkest Hour. En daar op het volgende nummer, dan is ineens Rob Ikes is vervangen door Jerry Douglas en ook Justin Moses. Ja, die komt wel heel voorbij hoor. Die doet ook mee op dit nummer.

Nou, dat kennen we allemaal wel natuurlijk. De ene dag is de andere niet. De ene dag ben je opgewekt en de andere dag ben je wat meer depressief. En een derde dag, dan kom je je geliefde tegen. En dat is een hele mooie thema van deze song. What a Difference a Day Makes. En dan gaan we door met Trey Hensley. En ja, als we het hebben over Rob Ikes, dan kun je niet om Trey Hensley heen. Want dat zijn muzikale vrienden. En ze hebben ook meerdere albums samen uitgebracht. Maar deze, die is solo van Trey Hensley. En we hebben hem al vaker gedraaid. Tucson. Maar wat een muzikaal geweld. Prachtig.

Left My Heart in Tennessee, zongen de Creekers. En ik vind het wel een beetje humor, want er is een van de grote mediakanalen in Amerika die heeft een onderzoek gedaan bij inwoners van alle 50 staten van de VS. En daarin kwam Tennessee op nummer 1 te staan als minst leefbare staat. Nou ja, en toch is deze staat heel veel bezongen. Heeft prachtige omgevingen. Rolling hills en ook wel bergen als je naar de Rocky Mountains, nee, de Smoky Mountains gaat. Sorry. En ja, het is een hele mooie afwisselende staat. En dan zo'n resultaat uit een onderzoek. Ja, ik begrijp die Amerikanen niet. En we gaan door met de Grascals. Die hebben ook een prachtig nieuw nummer uitgebracht. Band in the River. En dan Band met een E en niet met een A. Band in the River.

0: Dit is Enjoying Bluegrass. Geniet je mee?
1: Ja, ja. We genieten met elkaar. Nu van die unspoken tradition.

Weer een prachtig geschreven tekst ook. En met een hele mooie dubbele gelaagdheid erin over harde stenen en een heerlijk comfortabel bed. En dat dan vergelijken met een huwelijk. Het is heel erg mooi geschreven en ook nog eens een keer prachtig gespeeld. Wat een heerlijke muziek. En de volgende song is van een hele grote naam. The Seldom Seen, Walking Down the Line.

Dat was weer een staaltje Picking and Singing Solid Bluegrass by the Valley Ramblers. En je hoorde track nummer 10 van het album I Love You to the Best. En dan gaan we door met Gina Britt. Samen met Jason Carter. Voorheen uit de Del McCurry Band.

0: werk. Gina Brett samen met Jason Carter.
1: Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Bluefinger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Bluefinger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Lauren Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Bluefinger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

hoorde nu een prachtige bluegrass gospel song gespeeld en gezongen door Audie Blaylock en Redline. En dat was in het kader van Bluegrass Celebrates. De Moms en Grandmas toe, dat moet ik zeggen. En de volgende song is ook van een groep die heel erg mooie songs op naam heeft staan. Je gaat luisteren naar Balsam Range met Life I Left Behind.

1980 gespeeld en gezongen door de Bible Hauser Brothers samen met Sam Bush. Nou, die kun je natuurlijk wel herkennen op zijn onnavolgbare manier zoals hij de mandoline bespeelt. Prachtig. En de volgende song, want we gaan gewoon lekker door met het genieten van hele mooie muziek. Het is alleen maar mooie bluegrass music vanmorgen. Casey and the Atta Boys. Ik had er nooit van gehoord. Daarom is dit ook een ontdekkingstocht.

Missy en de Atta Boys. En de volgende song is van Claire Lynch. En Claire Lynch die zit wel in het rijtje van favoriete zangeressen in deze bluegrass wereld. Want zij heeft ook prachtige songs uitgebracht. En ook de volgende is weer zo'n juweeltje. Hij kwam als nieuwe song naar mij toe. En we gaan luisteren naar Suffer the Children.

Weer een prachtig stukje bluegrass music van Mylon Miller. Dance Among the Thistles. En we gaan eruit voor het eerste uur. Maar ik ga nog een heel uur door, dus er komt nog veel meer moois aan. Onder andere de Chapmans, Bronwyn en Emmylou Harris. Ook een verrassing.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?
3: 1, 2, 1, 2, 3.

Welkom terug in uurtje 2 van Enjoying Bluegrass, aflevering 106 alweer. Onvoorstelbaar dat het zo snel gaat. En ja, soms dan duiken er in de bluegrass nieuwe namen op. En zo is het ook met deze, de Creakers, zoals je zojuist hoorde. In het eerste uur kwamen ze al voorbij met hun grote hit Tennessee. En nu hoorde je een heerlijke zomerse plaat met River Rat. En deze Creakers die komen uit Leslie County, Kentucky. En dat is een streek waar de muziek nog gewoon overal in de huizen en op de frontporches gespeeld wordt. En de Creek and the Holler, zoals ze dat noemen. En ze begonnen als vrienden en familie die samen hillbilly music maakten. Maar sinds het nummer Tennessee, wat je in het eerste uur al hoorde, ging dat viraal. En ze hebben inmiddels in 2025 een contract getekend bij Warner Records. Nou, dan ben je wat. En op Spotify hebben ze al bijna 800.000 luisteraars per maand. Dus ja, dit is wel een grote hit. En die gaan we vaker horen. The Creakers. En dan doen we met Arthur Hancock. Met Race Among the Ruins.

Ze is natuurlijk bekend van haar werk samen met Molly Tuttle. En ook van haar solo werk, Mile 12 heet dat. En nu doet ze het gewoon onder haar beroepnaam Bronwyn. En ze heet volledig Bronwyn Keith Hines. En ja, deze song die kwam tot je onder de naam Bronwyn, kortweg. En wat een virtuose muziek ook weer, prachtig. En ook het volgende, dat is inmiddels toch wel legendarisch te noemen. Blue Highway met In the Gravel Yard.

Oorspronkelijk uit de jaren 50 en 60. Midden jaren 60 komt hun eerste album. En dat waren de Valley Ramblers. En het album is opnieuw uitgebracht in 2025. Ik herhaal het verhaal nog maar eventjes. En elke keer dan pak ik één of twee nummers van dat album. Omdat het gewoon leuk is. En omdat we ook de geschiedenis gewoon eer aan willen doen. I Can't Go This Way heette deze song. En dan gaan we door weer met iets helemaal nieuws. Crandall Creek heet het. It's finally over.

voor vele moeders herkenbaar, lijkt mij. Deze song van Dwight McCall, The Blue Eyed Boston Boy. En de volgende song die is van de film Oh Brother Where Art Thou. Je gaat luisteren naar Emmylou Harris samen met de Peaceful Sisters. En de Peaceful Sisters is zo'n zusterband. En toen de tijd dat het nummer werd opgenomen waren het nog hele jonge meisjes. En inmiddels zijn het volwassen vrouwen geworden. Maar ja, deze song die is wel heel erg mooi. En het is een prachtige gospelsong ook. On the Sea of Galilee.

En na de doorstart hoorde je een heerlijke uptempo song van Frank Sullivan en Dirty Kitchen. Nou, je zult maar zo'n naam bedenken. Ik zou dat niet kunnen. Maar ja, goed, iedere zijn eigen ding, zeg maar. En de song die heette Looking Past You. Moeten we daar even over nadenken? Nou, hoe dan ook, we gaan gewoon door. Want we gaan ook weer past them. En dat is Jay Lee Roberts, die staat klaar. En die gaat zingen over I'm putting you out of my misery. Nou, die sluit mooi aan bij de vorige song.

Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Blue Finger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Blue Finger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Blue Finger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.

splinternieuw. Zo uit de studio en nu op de radio. Jason Carter samen met Michael Cleveland. En ook nog samen met John Cohen. Let's sing our song. Nou, laten we dat maar doen. In ieder geval Kenny en Amanda Smith. Tears of the Cherokee.

0: helaas op een bijzondere manier gespeeld en uitgevoerd. Geïnspireerd door de verhalen van de First Nations. En ja, dat hoort er ook bij wat mij betreft. Heel erg mooi en genieten is dat. En wat ook genieten is, is de volgende song. Want daarin doet onder andere mee Tim O'Brien. En ja, als die meedoet, dan weet je eigenlijk al dat het prachtig is. Hij doet het in dit geval samen met Nancy Blake en Norman Blake. En de titel is Blackjack David.
1: One, two, three.

beetje een triestig lied, deze Olivia Jo zong. En waarom ben ik eigenlijk hier vertrokken uit Virginia? Ik mis mijn childhood home en mijn childhood state. En waarom ben ik toch weggegaan? En een beetje heimwee, een beetje melancholisch en toch heel mooi gezongen en gespeeld, oh Virginia. En dan de laatste song voor het tweede uur. Dat is Rudy's Bluegrass Review. En daarmee sluiten we dan deze uitzending van Enjoying Bluegrass alweer af. En wat is dat toch snel gegaan. En wat hebben we toch veel mooie muziek ontdekt samen. En allemaal, of heel veel nieuw. Een beetje wat oudere muziek. Maar allemaal heel erg mooi en afwisselend. Breathe in, breathe out. Nou, dat gaan we ook eventjes doen.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauvenstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging om president Sulyok uit zijn functie te zetten. Premier Magyar wil zo de invloed van Viktor Orbán verder terugdringen. Sulyok weigert echter op te stappen. Tekent hij niet binnen 5 dagen, dan volgt een afzettingsprocedure door het parlement. Waterschap Brabantse Delta stelt vanaf morgen een urenverbod in voor het onttrekken van water uit sloten, beken en rivieren tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds. De maatregel geldt voor 21 gemeenten door aanhoudende droogte, de warmte, weinig regen en lage waterstand in de Maas en Rijn. EU-ministers van Buitenlandse Zaken verzetten zich tegen tolheffing in de straat van Hormuz. Ook Nederland noemt vrije doorvaart niet onderhandelbaar. President Trump wil een heffing van 20% op verscheepte lading invoeren om Amerikaanse kosten voor bescherming van de scheepvaart bij Iran te compenseren. En dan het weer. Het is vanavond zonnig en droog. De wind is overwegend matig en komt uit het noorden tot noordoosten. Aan zee en op het IJsselmeer staat een vrij krachtige wind en langs de zuidwestkust is deze mogelijk krachtig windkracht 6. De temperatuur daalt naar 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan, die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. Nederland doet mee aan militaire oefeningen met Oekraïne, dat maakte premier Jette bekend. De trainingen vinden plaats op EU-grondgebied en bereiden een multinationale troepenmacht voor op inzet na een bestand met Rusland. Meerdere landen oefenen onder meer logistiek en luchtverdediging om een toekomstig vredesakkoord te kunnen ondersteunen en bewaken. Een 48-jarige man uit Woerden is aangehouden voor brandstichting na een explosie bij een woning aan de Anton Mauverstraat. Door de ontploffing ontstond brand en raakte een appartementencomplex beschadigd. Ramen en de gevel liepen schade op. De brand was snel geblust en er raakte niemand gewond. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Touwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een burgernetmelding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een steekincident in Roermond is een persoon overleden. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie hield na een Burgnet-melding wel een verdachte aan. Over de identiteit van de betrokkenen en de aanleiding is nog niets bekend. De omgeving is afgezet voor verder onderzoek. De Franse politie heeft twee verdachten aangehouden voor de natuurbrand bij Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Het vuur verwoestte tot nu toe ongeveer 1000 hectare. Volgens minister Nunes zijn recent 59 mensen in het land opgepakt voor brandstichting. Door de aanhoudende hitte blijft het risico op bosbranden in Frankrijk zeer hoog. Bij een schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord is een man gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield een verdachte aan die werd getaserd. Ook werd een lijnbus geraakt door een kogel, maar inzittenden en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Een 56-jarige vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor de uitbuiting van een kwetsbare vrouw op een stoeterij in Kamerik. Het slachtoffer werkte 11 jaar zonder loon en werd mishandeld. De veroordeelde moet ook een hoge schadevergoeding betalen en mag geen contact meer opnemen met het slachtoffer. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot matig. Overdag is het droog en zonnig, alleen het oosten en zuidoosten heeft wat bewolking. De temperatuur ligt dan tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.